0: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: VBRO. De Brugse Radio.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

VPRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Day. Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

maandag tot vrijdag. De VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Waar is de tit van de Brugse koetsiers? De blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tip, de monokkel, de kop, de paraplu, pizzeret, dammehatje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel, de Engelsman, de ovenier. Dien tijd is verbi, het is zo lang geleen, maar voor Brugge een schoon souvenir. Stapt in, madames en messieurs, dat je onder Brugge getogen. De grote markt, de Grand Place, het paleis van de gouverneur, een dolle torre op de Beffroi, met standbeeld van Jan en Pier, de architect en de entrepreneur van de dolle torre, en café de Vier Winden, waar de artillerie en kleppen gaan staan. Marien ten al over de berg, langs de kapelle van de Saint-Saëns en het status naar de drie goddelijke deugden. Het geloven, dat is de Madeleine Kerken. Dopen, dat is het prison of pangerijtje. En de liefde, l'amour, dat is de botanie in of. Geloof open, liefde. Brouw kom achter Noor. Om over de Vessenmarkt passeren, begint om te stinken. Vandaag om langs de Divre, langs Grutuze en het hospital, nog Mennewater en Bahinov. En we komen toch weer langs onze vrouwen en sissame voontjes. En we gaan naar de stoel van Rubens en Flessingen, kregen daar een druipel van eten. Toen langs het klooster van de Slotnennen, de Sœurs Blandé, en het plaatsje van Mamelink, toch weer een rus, dat we centjes kunnen gaan afgeven aan Bazenne van Ecke. Staat maar in, madame. Jui, Mirza, met een veugel in onze trapen. Voor is de tit van de Brugse koetsiers, de blomzak, de slakken en het gatje. De krommen, de tep, de monokkel, de kop, de paraplu, pizzeret, dammehatje. De warmen, de kleppen, tampoes, pieterel,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd gewoon een

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waar door wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de eerste Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
3: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
3: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
2: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangen-menu en de optredens.
4: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
2: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
6: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
5: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vooruitzichten voor de komende dagen? Die zijn licht wisselvallig. Eigenlijk gaan we gewoon verder op de ingeslagen weg zoals we die al een paar dagen nemen. Er zijn perioden dat er eens een storing doortrekt met een wat mindere dag als gevolg. En daartussen zitten dan weer betere dagen. En eigenlijk die afwisseling zet zich de komende dagen perfect door. Zo zie je op vrijdag weer passage van een storing. Zwaar bewolkt, betrokken. Periode met wat verspreide lichte regen, geen grote hoeveelheden. Zaterdag dan weer de betere dag van het weekend met opklaringen. Zondag trekt weer een storing door met wat verspreide regen. Maandag weer de betere dag. Dus ja, het is op en af met temperaturen die best oké zijn. Telkens maxima, ook op de regenachtige dagen, van vooraan de 20 graden. En ook de minima, die blijven voorlopig op een hoog niveau zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In het oosten van Zwitserland is een zware ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lans 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de eerste Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lans 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is welzijnsgroep Helan gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor langs de Gistelse Steenweg. Het moderne gebouw, ontworpen door Kerncollectief Architecten, zal vanaf juli 2028 plaats bieden aan bijna 200 medewerkers. Het vervangt de huidige vestiging die energetisch verouderd is en te klein wordt voor de groeiende organisatie. Het nieuwe kantoor krijgt 2715 vierkante meter toekomstgerichte werkruimte met flexibele werkplekken, stille zones, overlegbubbels, ontmoetingsruimtes en een eigen buitenruimte. Klanten zullen er terecht kunnen in een nieuwe Helan zorgwinkel en een groepskantoor met loketten voor ziekenfonds, huishoudhulp en maatschappelijk werk. Helan kiest bewust voor geothermie, veel daglicht en een groene inrichting. Een parkeergarage van bijna 1000 vierkante meter met fietsenstalling maakt de site vlot bereikbaar. De welzijnsgroep benadrukt dat ze nooit de intentie had om Brugge te verlaten, wegens de centrale ligging in West-Vlaanderen. AZ Sint-Jan Brugge heeft opnieuw de erkenning gekregen als supraregionaal traumacentrum. Dat is een internationaal label. Het bevestigt dat het ziekenhuis voldoet aan strenge normen voor de opvang van zwaargewonde patiënten. Vanaf de eerste cruciale minuten na een ongeval tot het volledige hersteltraject. Het zorgprogramma vangt vooral slachtoffers op van verkeersongevallen en mensen die van een hoogte gevallen zijn. Meer dan de helft heeft hersenletsel en weken intensieve zorg en revalidatie nodig. De voorbije jaren investeerde het ziekenhuis sterk in prehospitale zorg. Hulpverleners kunnen op straat al bloed en plasma toedienen, patiënten veilig onder narcose brengen en bij ernstig hersenletsel de bloeddruk continu meten. Sinds 2025 volgt een verpleegkundig specialist traumazorg elke patiënt persoonlijk op. Tijdens en na de opname, waardoor het traject beter aansluit op de noden van de patiënt. Er wordt over het algemeen positief gereageerd op de aanstelling van Philippe Strobbe als nieuwe directeur bij Musea Brugge. Amper een week na het ontslag van Christel Strubbe werd de 61-jarige directeur van het Brugse Cultuurcentrum aangesteld als opvolger. Bij de oppositiepartijen in VA, Vlaams Belang, Anders en Groen klinkt er opvallend veel lof over de figuur Philippe Strobbe. Ze noemen hem een ervaren, verbindende en integere leider die het Brugse culturele veld goed kent. Maar tegelijk plaatsen ze kanttekeningen bij de nieuwe structuur. Vooral de beslissing om de programmatie van Brusk onder te brengen bij Brugge Plus roept vragen op. Oppositieleden vrezen dat de inhoudelijke kern van de kunsthal zo loskomt van onderzoek, collecties en publiekswerking binnen Musea Brugge. Maandag volgt een extra bereik, maar sommigen vragen zich af hoeveel ruimte er nog is voor debat nu de nieuwe leiding al is aangekondigd. Sommigen pleiten zelfs voor een externe audit. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld voor een ongeval dat hij dronken veroorzaakte in Tielt. Op 12 augustus vorig jaar reed hij in op een wagen die voor het rode licht stond te wachten. De man blies 2,52 promille, goed voor minstens 13 glazen alcohol, en vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap. De ondernemer met blanco strafblad erkende dat hij volledig in fout was. De rechter wees hem erop dat er vandaag genoeg alternatieven zijn om zich te verplaatsen na alcoholgebruik. De man kreeg een boete van €1.600, waarvan €400 met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. In Assenbroek startte het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 21 september met de aanleg van een nieuw hop-inpunt aan de bushaltes Assenbroek-Peerdeke langs de Generale Manlaan. Tegelijk worden de bestaande haltes vernieuwd. De werken duren volgens de planning tot midden december. Het hop-inpunt krijgt aan beide zijden een verhoogd busperron, extra fietsenbeugels en geleiding voor blinden en slechtzienden. Aan de noordzijde komt een aparte halte voor de Flixbus. De werken verlopen in 3 fasen, afgestemd op de werven aan de Gentpoort en de Generale Manlaan, om de hinder te beperken. Voetgangers kunnen altijd veilig passeren. Fietsers richting Brugge rijden tijdens fase 1 langs de werf, maar tijdens fase 2 en 3 gemengd met het verkeer. Fietsers richting Oedelem volgen een omleiding via de Dorenstraat en Guldenpeerdestraat. Voor lijn 3 blijven de vervanghaltes in de Bosuitlaan gelden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

Heel goeie vrijdagochtend toegewenst luisteraar. Van harte welkom in onze VBRO ontbijtshow. Ik ben Frederik Thomas en daarnet begonnen we al met het morgennieuws van 7 uur. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Om het 9:30 morgennieuws in deze vrijdagse VBRO ontbijtshow. En Geert Naastens natuurlijk ook weer prominent aanwezig in de show. Kort en bondig nog voor 7:30 voor het volgende journaal. En dan omstreeks 7:45 iets uitgebreider met zijn ochtendweerbabbel. Uiteraard daarin ook al even vooruitblikken naar het optilzijnde weekend. Een heel goede morgen. De juiste muziekjes, de gezelligste platen staan weer voor je klaar.

0: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
2: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
1: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
3: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
6: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag eerst een storing die doortrekt. Vanochtend start de dag dan ook met veel wolken. En uit die wolken valt wat lichte verspreide regen of hier en daar een bui. Het zijn alweer eens geen grote hoeveelheden. Integendeel, het is allemaal heel weinig. Misschien dat we een paar liter bij elkaar kunnen sprokkelen hier of daar. Maar dat zal zeker niet overal het geval zijn. Integendeel. Vanmiddag wordt het dan alweer droog en komen er geleidelijk opklaringen binnen. Dus ja, lang duurt het ook allemaal niet. En het is toch sowieso ook weer zacht. De dag begint al met 13, 14 graden. En uiteindelijk vanmiddag halen we dan toch weer maxima die vooraan de 20 graden zitten. Behalve misschien aan zee, maar het zal ook daar absoluut niet veel schelen. De wind zit daarbij in een west- tot zuidwestelijke hoek. Waait eerst zwak, dan tijdelijk matig. Maar uiteindelijk neemt die naar de avond toe ook weer snel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

VBRO 2, de Brugse Radio op vrijdagmorgen 9-11. Het is inderdaad vandaag weer 11 september. Die dag die in de geschiedenis gegrift staat, uiteraard. Een verschrikkelijke dag, hè? Met de aanval op de Twin Towers in New York. Waar is de tijd? Wat vliegt er toch allemaal snel voorbij? Maar wel degelijk om nooit meer te vergeten natuurlijk. Weerman Geert Nasens die zorgt ervoor dat we ook niet vergeten in wat voor een weersomstandigheden we leven. Over weinige ogenblikken hoor je hem met zijn eerste vrijdagse ochtendweerpraatje.

We krijgen te maken met een storing die doortrekt vanochtend vroeg. Het is een zwakke storing. Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo, ja, tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met, ja, af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen. Of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Dat is allemaal best mogelijk. Vandaag is ook dus weer zo'n dag waarbij er inderdaad zo'n zwakke storing doortrekt. Vanochtend vroeg hebben we te maken met de doortocht van die storing. De dag begint met wat lichte regen of een bui, vooral in de buurt van de kust. En dat trekt dan landinwaarts en dan krijgen we overal eens wat lichte regen of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen, maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. Eerst zuidwest, later west van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden hoor. We halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar toch wel een graad of 11, 12, 13 misschien, lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist, dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot, waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken, omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden, maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

De Brugse kappen andermaal in onze VBRO ontbijtshow, ook op deze laatste werkdag van week 37. Maar die heeft natuurlijk ook nog het weekend voor de boeg Cat's Eye en de nieuwe single

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de eerste Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lans 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is welzijnsgroep Helan gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor langs de Gistelse Steenweg. Het moderne gebouw, ontworpen door Kerncollectief Architecten, zal vanaf juli 2028 plaats bieden aan bijna 200 medewerkers. Het vervangt de huidige vestiging die energetisch verouderd is en te klein wordt voor de groeiende organisatie. Het nieuwe kantoor krijgt 2715 vierkante meter toekomstgerichte werkruimte met flexibele werkplekken, stille zones, overlegbubbels, ontmoetingsruimtes en een eigen buitenruimte. Klanten zullen er terecht kunnen in een nieuwe Helan zorgwinkel en een groepskantoor met loketten voor ziekenfonds, huishoudhulp en maatschappelijk werk. Helan kiest bewust voor geothermie, veel daglicht en een groene inrichting. Een parkeergarage van bijna 1000 vierkante meter met fietsenstalling maakt de site vlot bereikbaar. De welzijnsgroep benadrukt dat ze nooit de intentie had om Brugge te verlaten, wegens de centrale ligging in West-Vlaanderen. AZ Sint-Jan Brugge heeft opnieuw de erkenning gekregen als supraregionaal traumacentrum. Dat is een internationaal label. Het bevestigt dat het ziekenhuis voldoet aan strenge normen voor de opvang van zwaargewonde patiënten. Vanaf de eerste cruciale minuten na een ongeval tot het volledige hersteltraject. Het zorgprogramma vangt vooral slachtoffers op van verkeersongevallen en mensen die van een hoogte gevallen zijn. Meer dan de helft heeft hersenletsel en weken intensieve zorg en revalidatie nodig. De voorbije jaren investeerde het ziekenhuis sterk in prehospitale zorg. Hulpverleners kunnen op straat al bloed en plasma toedienen, patiënten veilig onder narcose brengen en bij ernstig hersenletsel de bloeddruk continu meten. Sinds 2025 volgt een verpleegkundig specialist traumazorg elke patiënt persoonlijk op. Tijdens en na de opname, waardoor het traject beter aansluit op de noden van de patiënt. Er wordt over het algemeen positief gereageerd op de aanstelling van Philip Strobbe als nieuwe directeur bij Musea Brugge. Amper een week na het ontslag van Christel Strubbe werd de 61-jarige directeur van het Brugse Cultuurcentrum aangesteld als opvolger. Bij de oppositiepartijen in VA, Vlaams Belang, Anders en Groen klinkt er opvallend veel lof over de figuur Philippe Strobbe. Ze noemen hem een ervaren, verbindende en integere leider die het Brugse culturele veld goed kent. Maar tegelijk plaatsen ze kanttekeningen bij de nieuwe structuur. Vooral de beslissing om de programmatie van Brusk onder te brengen bij Brugge Plus roept vragen op. Oppositieleden vrezen dat de inhoudelijke kern van de kunsthal zo loskomt van onderzoek, collecties en publiekswerking binnen Musea Brugge. Maandag volgt een extra bereik, maar sommigen vragen zich af hoeveel ruimte er nog is voor debat nu de nieuwe leiding al is aangekondigd. Sommigen pleiten zelfs voor een externe audit. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld voor een ongeval dat hij dronken veroorzaakte in Tielt. Op 12 augustus vorig jaar reed hij in op een wagen die voor het rode licht stond te wachten. De man blies 2,52 promille, goed voor minstens 13 glazen alcohol, en vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap. De ondernemer met blanco strafblad erkende dat hij volledig in fout was. De rechter wees hem erop dat er vandaag genoeg alternatieven zijn om zich te verplaatsen na alcoholgebruik. De man kreeg een boete van €1600, waarvan €400 met uitstel, en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. In Assenbroek startte het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 21 september met de aanleg van een nieuw hop-inpunt aan de bushaltes Assenbroek-Peerdeke langs de Generale Manlaan. Tegelijk worden de bestaande haltes vernieuwd. De werken duren volgens de planning tot midden december. Het hop-inpunt krijgt aan beide zijden een verhoogd busperron, extra fietsenbeugels en geleiding voor blinden en slechtzienden. Aan de noordzijde komt een aparte halte voor de Flixbus. De werken verlopen in 3 fasen, afgestemd op de werven aan de Gentpoort en de Generale Manlaan, om de hinder te beperken. Voetgangers kunnen altijd veilig passeren. Fietsers richting Brugge rijden tijdens fase 1 langs de werf, maar tijdens fase 2 en 3 gemengd met het verkeer. Fietsers richting Oedelem volgen een omleiding via de Dorenstraat en Guldenpeerdestraat. Voor lijn 3 blijven de vervanghaltes in de Bosuitlaan gelden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
3: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
3: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
3: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
7: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
6: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium.
7: Zijn
6: Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
8: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
6: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
6: Voor 25 jaar Etropal-shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

0: We hebben het al uitgebreid aangekondigd de afgelopen tijd. En dit weekend is het dan uiteindelijk zover. Het 18e Brugs Bierfestival in het BMCC, het Brugs Meeting en Congrescentrum aan het Beursplein. Voorzitter Mark van de Pitte van het organiserende BAP VZW vertelt de luisteraar waaraan die zich precies mag verwachten.
1: Men mag natuurlijk veel biertjes verwachten, 50 brouwerijen, meer dan 350 bieren. Ieder brouwer brengt het beste uit zijn gamma mee. En wat het zo bijzonder maakt, ons festival, is eigenlijk dat je daar oog in oog staat met de brouwer. Dat is eigenlijk de korte keten. Het is niet zo dat er een verkoper voor je staat, maar je kan rechtstreeks aan de brouwer vragen, kijk, voilà, kan je wat uitleg geven? Dat maakt ons festival wel bijzonder.
2: Speciale sfeer op dat bierfestival en jullie willen ook de nadruk toch leggen op het gemoedelijke, de gezelligheid in tijden waarin ja, bier, alcohol toch een beetje onder vuur ligt.
1: Ja, dat ligt inderdaad onder vuur en wanneer je het verhaal van ons bierfestival kijkt, dan is dat totaal ten onrechte. Want op ons bierfestival, je gaat daar geen beschonken mensen zien, geen dronkenmansverhaal. Dus iedereen heeft daar plezier. En ik ben ervan overtuigd dat dat beetje alcohol heel verbindend kan werken. Want ik nodig iedereen uit om te komen kijken bij de uitgang van ons festival. Iedereen die daar buiten komt is vrolijk, blij. Er wordt al een keer gezongen. Waar heb je dat nog?
2: Wat er ook toe bijdraagt is een streepje muziek.
1: Ja, inderdaad. Op zaterdag hebben wij twee groepen. Een voorprogramma Serendipi. En dan Wolfgang is de hoofdact. En op zondag hebben wij Vlaams. Een groep die Vlaamse liedjes brengt. En dan de Dripping Sun en Wax sluit het festival op zondag af.
2: Dit jaar is Brugs Bierfestival de feestelijke afsluiter van de Belgian Beer Culture Days. Bovendien is precies 10 jaar geleden dat de Belgische biercultuur door UNESCO erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed. Wat betekent die erkenning voor jullie als bierliefhebbers?
1: Je moet het zo zien. Dus Vlaanderen heeft de week van 4 september tot 13 september uitgeroepen tot de Vlaanders Beer Culture Week. Namelijk de herdenking van 10 jaar. En we zijn dan ook heel blij en fier dat ze aan ons gevraagd hebben of het festival kan fungeren als afsluiter van die fantastische week. Dus het is voor ons een grote eer en het wordt ook op een heel speciale manier gedaan. Namelijk, je hebt het Ridderschap van de Roerstok. Dat is een soort beroepsvereniging waar alle brouwerijen, grote brouwerijen, kleine brouwerijen, mee aangesloten zijn. Dat is een heel plechtig gegeven. En ieder jaar worden er 1 of 2 mensen geridderd. En het is dus op ons festival dat er 2 mensen zullen geridderd worden in de Orde van de Roerstok. Namelijk georganiseerd door de Orde van de Bierbrouwers.
2: Tot slot, waarom moeten de mensen komen naar het bierfestival?
1: Wel, het is een verhaal, niet een verhaal van veel drinken en noem maar op. Het is een verhaal van genieten, een verhaal van proeven, een verhaal van andere mensen leren kennen. Ook een verhaal van andere mensen, van andere culturen, uit andere landen leren kennen. Het best kom je met een aantal mensen. En je bestelt verschillende biertjes en je proeft van elkaar als biertje keer. Trouwens, alcohol ontsmet, dus dat kan geen kwaad. En dat is eigenlijk de sfeer van het festival.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 9627.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
9: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
10: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
11: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
12: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
13: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
12: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag eerst een storing die doortrekt. Vanochtend start de dag dan ook met veel wolken. En uit die wolken valt wat lichte verspreide regen of hier en daar een bui. Het zijn alweer eens geen grote hoeveelheden. Integendeel, het is allemaal heel weinig. Misschien dat we een paar liter bij elkaar kunnen sprokkelen hier of daar. Maar dat zal zeker niet overal het geval zijn. Integendeel. Vanmiddag wordt het dan alweer droog en komen er geleidelijk opklaringen binnen. Dus ja, lang duurt het ook allemaal niet. En het is toch sowieso ook weer zacht. De dag begint al met 13, 14 graden. En uiteindelijk vanmiddag halen we dan toch weer maxima die vooraan de 20 graden zitten. Behalve misschien aan zee, maar het zal ook daar absoluut niet veel schelen. De wind zit daarbij in een west- tot zuidwestelijke hoek. Waait eerst zwak, dan tijdelijk matig. Maar uiteindelijk neemt die naar de avond toe ook weer snel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

In het oosten van Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. Die had 48 Nederlandse passagiers aan boord. Er zijn zeker meerdere dodelijke slachtoffers en sommige van de gewonden zijn er ook ernstig aan toe. Er zouden geen andere voertuigen betrokken zijn geweest. De bus is om een onduidelijke reden gekanteld. Dat gebeurde op een plaats waardoor wegenwerken slechts één rijstrook beschikbaar was. De bus van reisorganisatie OAD was op reis naar Oostenrijk, maar maakte gisteren een uitstap naar Zwitserland. De zorgcentra na seksueel geweld in ons land hebben het voorbije jaar meer dan 5000 slachtoffers moeten opvangen. Sinds de oprichting 8 jaar geleden brengt dat het aantal boven 22.500 verschillende mensen. Analyse van de nieuwe cijfers toont dat 9 slachtoffers op 10 vrouwen of meisjes zijn en dat in bijna 2 op 3 gevallen de pleger van de feiten een bekende is van het slachtoffer. Daders hebben een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Bij een kopstaartaanrijding op de R2 in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zijn gisteravond 5 mensen gewond geraakt. Met 2 minibusjes en 1 personenwagen als betrokken voertuigen waren er in totaal 14 inzittenden. Het ongeval gebeurde net voor de Beveren-tunnel. De omstandigheden zijn nog niet uitgeklaard. Tennisrevelatie Alexander Blok zal nog wat langer buiten strijd zijn door de onderrugblessure die hij opliep tijdens de US Open. Blok moet na onderzoek bij specialisten in New York forfait geven voor de 2e voorronde van de Davis Cup volgende week tegen Oostenrijk. De winnaar van die wedstrijden gaat naar de Final 8. Teamcaptain Steve Darcy vervangt Blok door Kimmer Koppejans. En ook op de 3e avond van de 1e Champions League speeldag in het voetbal heeft het doelpunten geregend. Bayern München imponeerde thuis door de Noren van Bodo Glimt met 5-0 in te blikken. Manchester United hield het bij 4-0 tegen het Litouwse Saba. Como Leipzig was 4-1 en Sparta Praag Lens 2-3. Het Fenerbahce van Romelu Lukaku speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Er is wisselvallig van in de ochtend met een vrij grijs wolkendek en pas tegen het middaguur aan wat meer zonnestralen. Temperaturen vandaag niet hoger dan 21 graden.

kijk, wie we hier nog een keer in de show hadden. Helmut Lotti. En hij kan het wel degelijk nog altijd, hè, in die stijl. Die hem zoveel heeft opgeleverd. Hè, zoveel geld in het laadje heeft gebracht ook. De gouden jaren waarin hij de ene cd na de andere wereldwijd tot een succes wist te maken. En op dat spoor zit hij dus nu opnieuw. Tarantella was dat meteen na het half 9 journaal in onze vrijdagse VBRO.

We krijgen te maken met een storing die doortrekt vanochtend vroeg. Het is een zwakke storing. Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo, ja, tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met, ja, af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen. Of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Dat is allemaal best mogelijk. Vandaag is ook dus weer zo'n dag waarbij er inderdaad zo'n zwakke storing doortrekt. Vanochtend vroeg hebben we te maken met de doortocht van die storing. De dag begint met wat lichte regen of een bui, vooral in de buurt van de kust. En dat trekt dan landinwaarts en dan krijgen we overal eens wat lichte regen of een bui, maar geen grote hoeveelheden. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen, maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. Eerst zuidwest, later west van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden hoor. We halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar, ja, toch wel een graad of 11, 12, 13 misschien, lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist, dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot, waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken, omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden, maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

0: Zo hadden we Jimmy Frey nog een keer in de start van onze VBRO ontbijtshow. De lokale noot en een heel mooi luisterliedje van Jimmy uit 1974. Bijzonder gouden hitjaar voor Vlaanderen. Weet je nog wel het jaar van Radio Mi Amigo? Ik heb een groot verdriet, zong Jimmy, in de start van onze VBRO ontbijtshow. En we wensen hem uiteraard van hieruit alle goeds toe, Jimmy, die sinds jaren vertoeft in Duinbergen aan de hem zo geliefde Noordzee. De VBR ontbijtshow die zit er zo goed als op. We gaan naar 9 uur. Afronden doen we met morgen nieuws uiteraard. En ja, dan gaan we het late ochtendblok in, hè, met daarin onder andere tijd voor koffie.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62 of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

In Brugge is welzijnsgroep Helan gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor langs de Gistelse Steenweg. Het moderne gebouw, ontworpen door Kerncollectief Architecten, zal vanaf juli 2028 plaats bieden aan bijna 200 medewerkers. Het vervangt de huidige vestiging die energetisch verouderd is en te klein wordt voor de groeiende organisatie. Het nieuwe kantoor krijgt 2715 vierkante meter toekomstgerichte werkruimte met flexibele werkplekken, stille zones, overlegbubbels, ontmoetingsruimtes en een eigen buitenruimte. Klanten zullen er terecht kunnen in een nieuwe Helan zorgwinkel en een groepskantoor met loketten voor ziekenfonds, huishoudhulp en maatschappelijk werk. Helan kiest bewust voor geothermie, veel daglicht en een groene inrichting. Een parkeergarage van bijna 1000 vierkante meter met fietsenstalling maakt de site vlot bereikbaar. De welzijnsgroep benadrukt dat ze nooit de intentie had om Brugge te verlaten, wegens de centrale ligging in West-Vlaanderen. AZ Sint-Jan Brugge heeft opnieuw de erkenning gekregen als supraregionaal traumacentrum. Dat is een internationaal label. Het bevestigt dat het ziekenhuis voldoet aan strenge normen voor de opvang van zwaargewonde patiënten. Vanaf de eerste cruciale minuten na een ongeval tot het volledige hersteltraject. Het zorgprogramma vangt vooral slachtoffers op van verkeersongevallen en mensen die van een hoogte gevallen zijn. Meer dan de helft heeft hersenletsel en weken intensieve zorg en revalidatie nodig. De voorbije jaren investeerde het ziekenhuis sterk in prehospitale zorg. Hulpverleners kunnen op straat al bloed en plasma toedienen, patiënten veilig onder narcose brengen en bij ernstig hersenletsel de bloeddruk continu meten. Sinds 2025 volgt een verpleegkundig specialist traumazorg elke patiënt persoonlijk op. Tijdens en na de opname, waardoor het traject beter aansluit op de noden van de patiënt. Er wordt over het algemeen positief gereageerd op de aanstelling van Philippe Strobbe als nieuwe directeur bij Musea Brugge. Amper een week na het ontslag van Christel Strubbe werd de 61-jarige directeur van het Brugse Cultuurcentrum aangesteld als opvolger. Bij de oppositiepartijen in VA, Vlaams Belang, Anders en Groen klinkt er opvallend veel lof over de figuur Philippe Strobbe. Ze noemen hem een ervaren, verbindende en integere leider die het Brugse culturele veld goed kent. Maar tegelijk plaatsen ze kanttekeningen bij de nieuwe structuur. Vooral de beslissing om de programmatie van Brusk onder te brengen bij Brugge Plus roept vragen op. Oppositieleden vrezen dat de inhoudelijke kern van de kunsthal zo loskomt van onderzoek, collecties en publiekswerking binnen Musea Brugge. Maandag volgt een extra bereik, maar sommigen vragen zich af hoeveel ruimte er nog is voor debat nu de nieuwe leiding al is aangekondigd. Sommigen pleiten zelfs voor een externe audit. In de politierechtbank van Brugge is een man van 50 veroordeeld voor een ongeval dat hij dronken veroorzaakte in Tielt. Op 12 augustus vorig jaar reed hij in op een wagen die voor het rode licht stond te wachten. De man blies 2,52 promille, goed voor minstens 13 glazen alcohol, en vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap. De ondernemer met blanco strafblad erkende dat hij volledig in fout was. De rechter wees hem erop dat er vandaag genoeg alternatieven zijn om zich te verplaatsen na alcoholgebruik. De man kreeg een boete van €1600, waarvan €400 met uitstel en een rijverbod van 2 maanden dat hij in het weekend mag uitzitten. In Assenbroek startte het agentschap Wegen en Verkeer op maandag 21 september met de aanleg van een nieuw hop-inpunt aan de bushaltes Assenbroek-Peerdeke langs de Generale Manlaan. Tegelijk worden de bestaande haltes vernieuwd. De werken duren volgens de planning tot midden december. Het hop-inpunt krijgt aan beide zijden een verhoogd busperron, extra fietsenbeugels en geleiding voor blinden en slechtzienden. Aan de noordzijde komt een aparte halte voor de Flixbus. De werken verlopen in 3 fasen, afgestemd op de werven aan de Gentpoort en de Generale Manlaan om de hinder te beperken. Voetgangers kunnen altijd veilig passeren. Fietsers richting Brugge rijden tijdens fase 1 langs de werf, maar tijdens fase 2 en 3 gemengd met het verkeer. Fietsers richting Oedelem volgen een omleiding via de Dorenstraat en Guldenpeerdestraat. Voor lijn 3 blijven de vervanghaltes in de Bosuitlaan gelden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Yperse deelgemeente Vlamertingen is in de nacht van woensdag op donderdag een dief op heterdaad betrapt. Buren hoorden rond 5 uur 's morgens gerinkel van glas en zagen hoe een dief via een glasraam naar binnen klauterde. De politie werd verwittigd en kon de dief op heterdaad betrappen. De man kon niets buitmaken, maar vernielde wel 2 waardevolle glasramen om binnen te geraken. De schade wordt geraamd op 5 à 10.000 euro. Wat de dief wou stelen is niet duidelijk. Men vermoedt dat hij uit was op koper. 5 piepjonge autodieven uit Noord-Frankrijk zijn eerder deze week in Poperingen tegen de lamp gelopen. In een woonwijk probeerden ze een auto op de oprit van een woning aan de praat te krijgen. De alerte bewoonster merkte het op en belde de politie. Die konden de verdachte die op de vlucht sloegen staande houden en arresteren. Een minderjarige verdachte mocht na verhoor terug beschikken. De 4 meerderjarigen, waarvan de oudste 19, zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hen aan te houden. Ze verschijnen vandaag voor de Raadkamer. Daar zal waarschijnlijk hun aanhouding verlengd worden tot een maand. Ook Yper trekt nu aan de alarmbel voor het geplande wegenvignet. De stad vreest dat vooral Franse dagtoeristen zullen afhaken en dat kan in de Westhoek behoorlijk voelbaar worden. Onder meer voor Bellewaerde en de lokale handel. Eerder uitte ook al Poperingen en Heuveland al hun bezorgdheid. Uit Brugge is er nieuws over basisschool De Geluksvogel in Sint-Michiels. Het beschermde gebouw van architect Huip Hoste wordt grondig gerenoveerd en gerestaureerd. Daarbij wil de stad zowel de erfgoedwaarde behouden als ook het gebouw duurzamer en comfortabeler maken. In Roeselaar zijn er grote plannen voor het bedrijventerrein Schaapbrugge. Het kanaal Roeselaar-Leien moet er in de toekomst een belangrijke rol spelen voor bedrijven en transport. Tegelijk wil men het fietsverkeer veiliger maken en de wateroverlast beter aanpakken. En wie zaterdag gaat shoppen in Roeselaar kan plots midden in een dansoptreden terechtkomen. 4 Roeselaarse dansscholen trekken de binnenstad in voor City Dance Fever. Vanaf 2:30 zijn er optredens op verschillende pleinen en zelfs verrassingsflashmobs in de winkelstraten.
1: Na, na, na, na. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café Dugas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé de Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé de Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium.
6: Zij wil hem. Hij wil haar.
0: Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
7: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
8: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura.
9: Ooit,
2: Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: We krijgen vandaag eerst een storing die doortrekt. Vanochtend start de dag dan ook met veel wolken. En uit die wolken valt wat lichte verspreide regen of hier en daar een bui. Het zijn alweer eens geen grote hoeveelheden. Integendeel, het is allemaal heel weinig. Misschien dat we een paar liter bij elkaar kunnen sprokkelen hier of daar, maar dat zal zeker niet overal het geval zijn, integendeel. Vanmiddag wordt het dan alweer droog en komen er geleidelijk opklaringen binnen. Dus ja, lang duurt het ook allemaal niet. En het is toch sowieso ook weer zacht. De dag begint al met 13, 14 graden. En uiteindelijk vanmiddag halen we dan toch weer maxima die vooraan de 20 graden zitten. Behalve misschien aan zee, maar het zal ook daar absoluut niet veel schelen. De wind zit daarbij in een west- tot zuidwestelijke hoek. Waait eerst zwak, dan tijdelijk matig. Maar uiteindelijk neemt die naar de avond toe ook weer snel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Titta titta, titta titta, oh titta titta, titta titta, donna titta titta. Zijn blij dat die pozen gedaan is, hè? Zou hij hier ook al zo mogen vechten voor een pintje te dragen? Jong, ik kan het hebben gegeven, hè? Zou ze dat nog een bak melk in mijn loze stoon aan? Wat een ha-ha-ha-ha-ha. De Bert zegt de pas tegen mij, zegt Willy, weet je dat de flas melk kunnen klappen tegen mijn koor? Oh, voortloop. Ik hoor een old ene flas melk zijn tegen de andere. Zeg, je ziet er niet hoe het vandaag, wat deed je dat? En de andere flas, die zegt, ik zie een zeur. En toen een klein flasje rond, die zegt tegen de flas melk, zeg, ik zie verliefd. Ze willen vreemd mij. Ze willen een klein flasje nemen. En op dat die grote flas melk zegt, maar mij moet je niet beginnen, hè, want ik zie gesteriliseerd. Ja, daar een noot van. Zij zie je dat niet veel meer, zo'n busnoot? Nou, dat moet toch vroeger gemakkelijker geweest zijn. Je kost er een omelet in baan. Je kost er een pintje in doen voor onderweg. Je kost er mee een ommelingen doen. En uit te veel water hadden kost je moet nog een brun. Maar de mensen hebben nu geen oorzicht er meer, hè. Van zo'n stovenbus heb onder dat er oren te zetten. Nee, je moet daarvoor een eigenlijk... Maar je kop op een strikplank liggen. Nee. Je moet eigenlijk zien, like vroeger. Je moet er ongeveer het zien. Wat is er zijn? Je moet eerst en vooral zorgen dat je aan een dakpleister grapt. Dan zet hij die noed op je kop. En dan zeg hij, voilà, hier zin ik. Een noed kan toch veel, hè? Het is een noed die doet. Altijd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum.
4: Portuguesa fica lá, pão e vinho sobre a mesa.
2: Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 9627. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
2: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
3: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
2: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle. Altijd schone muziek.

0: Onze lopende Brugse Keppen, zoals dat dan heet, bij de VBRO muziekredactie. En daar wordt alweer uitgekeken naar een volgende. Die wordt normaal gezien in de loop van de dag bepaald. Die neemt het dan over van Cat's Eye volgende maandagmorgen vroeg. Cat's Eye met Animal, nog tot en met zondagavond onze Brugse Keppen. En hier zijn Gary Puckett en de Union Gap. La, la, la, la. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina...

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471-82-52-62 of 050-78-83-33.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan!
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Dave.

0: Show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: CBRO 2. De Brugse

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden in de Verenigde Staten. Terroristen van Al-Qaeda kaapten 4 vliegtuigen. 2 daarvan boorden zich in de Twin Towers in New York, een derde in het Pentagon in Washington DC. Het 4e toestel crashte in een veld in de staat Pennsylvania, nadat passagiers en bemanningsleden geprobeerd hadden om de kapers te overmeesteren. In totaal kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het waren de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn er vandaag herdenkingen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op. Volgens Groot-Brittannië zijn er opnieuw 2 schepen aangevallen. Het is nog niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Iran blokkeert het scheepvaartverkeer in de zeestraat al maandenlang. Dat zorgt wereldwijd voor torenhoge energieprijzen. Al maar meer mensen raken gewond met de fiets of e-step op weg naar het werk. Dat stelt Assuralia vast. Vorig jaar waren er bijna 12.000 aangiften van ongevallen, of 9% meer dan in 2024. De meeste ongevallen gebeuren in het najaar en de winter en in de maand juni. De slachtoffers lopen vooral verwondingen op aan het hoofd, de schouders en de knieën. Vanaf volgend jaar heb je niet langer een doktersvoorschrift nodig om naar de kinesist te gaan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke geregeld. De maatregel geldt voor lichte aandoeningen zoals rug- en nekpijn. Zonder voorschrift kan je maximaal 7 sessies per jaar volgen. De Wit-Russische Arina Sabalenka en de Kazachse Yelena Rybakina staan morgen tegenover elkaar in de vrouwenfinale van de US Open. Titelverdedigster Sabalenka klopte in de halve finale de Amerikaanse Jessica Pegula in 2 sets. Rybakina had 3 sets nodig om de Amerikaanse Coco Gauff uit te schakelen. Het is bewolkt en hier en daar valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we grijs en mistig. Daarna krijgen we een mix van zon en wolken bij maxima rond 22 graden. Zondag gaat het opnieuw regenen.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Hoop op me dichte, hoop op me dichte.

0: Hoop op mijn dichte, hoop op mijn dichte. Kom, snap mijn potverdorie tegen je gilet. Ja, zo is gewoon kleed dan vandaag, hè?
1: Ja.
0: Allee. Ja.
1: Beetje bloot, hè?
0: Ba. Hetgeen dat er te veel aan is van onder, is te kort van boven.
1: Maar ik kan nog een minirokje ook, hè? Voor in de week, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Zeg, weet je voor wie in dat de minirokjes het gevonden zijn?
1: Zadek, hè?
0: Voor de venten met kort ormpjes.
1: Zotte konten.
0: Oh, heb schatte, Georgette. Hoop op me dichte, hoop op me dichte. Kom, trap me tegen je gilet, maar doet verzichten. Hoop op me dichte, hoop op me dichte. Van in een frottingblouse verschiet ik niet lichte.

0: pap me dicht. Kom, snap maar potverdorie tegen je gilet. Wie is hier liever, hè? Min of al die luchtjes?
1: Ajo, nee.
0: Ik zie hem blieven, hè.

0: gilet.
1: Allee. En onze vrijdagvoormiddag die zit er alweer zo goed als op. Het eerste middagnieuws is in aantocht met onze VBRO nieuwsredactie. En dan hebben we straks uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Zomergroetjes. Want we zitten nog altijd in de VBRO Zomerradio 2026. En Rudy Meins die gaat met zijn lunchprogramma door tot en met volgende week vrijdag 18 september. Fijne middag toegewenst en voor straks uiteraard smaak.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
2: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
2: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
2: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op de Lange Muur koppeltekenbrugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum.
5: Portuguesa fica bem.
2: Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 7.

0: Ja, en onkel Erik en tante Rita, die zien hun vakantie ook al bijna op het einde lopen. Volgende week nog een weekje en dan keren ze terug, uiteraard. Wij zijn ook weer terug over de middag op deze vrijdag. Vandaag 11 september, een dag met een donkerzwarte rand. Je weet uiteraard over wat ik het heb. Maar vrolijkheid komt uit de mond van Philippe Dazen. Ik kom straks vertellen over Naar een andere plaats.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Een echte klassieker en even een rustpauze op deze drukke vrijdagmiddag. Zet u aan tafel, beste mensen. Smakelijk eten. Whitney Houston kreeg je er nog eens bovenop als dessert met All at Once. We gaan verbinding hebben, dacht ik, met Nonkel Erik. Ik heb hem terug aan de lijn. Hallo.
1: Ja, luisteraars, goedemiddag iedereen. Nonkel Erik hier en Rita natuurlijk. Hey, Rita.
2: Rita's hier.
1: Ja, Rita is hier, lekker of dat ze zegt. Het is komend weekend ook voor Monumentendag. We hadden hier ook in Frankrijk een paar van die monumenten gaan bezoeken natuurlijk. Want we zien er ook vrij cultureel in gesteld natuurlijk. Hè. En Lucien en Lucien hebben hier gratis kaarten, zeg. Dus we kunnen overal voor niet het bidden. Ja, we zullen ook in de Bruggelijk zin, hè. Begint jullie te zeggen natuurlijk, maar we zien haar een keer het wel voor niet het bidden. Allee, zet nog een heel fijn weekend en heel haar tot nog een keer weer.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
4: Even wat bij. Laat de
3: groen. Met ook van de partij Maiko.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
3: Chris Clark en Glenn Robbins.
4: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
9: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
9: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag komen er geleidelijk opklaringen binnen. Die gaan eigenlijk al vrij snel. Die opklaringen die worden in de loop van de middag breder en breder vanaf de kust. Al kan het landinwaarts misschien wel lang duren. Bij temperaturen die ergens vooraan de 20 graden zitten landinwaarts. Rond een 18, 19 graden aan de kust. De wind is eerst zuidwest, later west. Maar speelt een ondergeschikte rol. Het is maar een zwakke wind meer. Zeker aan de avond toe valt hij zelfs helemaal weg. En vanavond en vannacht is het dan rustig. Helder, later vorming van nevel en mist. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: In Gent is een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding. De politie heeft de straat afgesloten en ook de ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Leerlingen en leerkrachten kunnen momenteel terecht in de concertzaal van een muziekcentrum. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We laten het vandaag weer swingen in deze aflevering van Voor het voetlicht met een verhaal rond een liedje. En vandaag hebben wij Philippe Dazen uitgenodigd, de frontman van heel wat Vlaamse groepjes. Vandaag heeft hij het over Naar een andere plaats. En dan zitten we in de geschiedenis van Enzo.
2: Maar Naar een andere plaats vond ik zo'n raar ambetant lied.
3: Ja?
2: Toen we in de studio zaten, had Adriaan weer iets gevonden. Dat komt dus, dat zijn 4-5 liedjes door elkaar of zoiets.
3: Ja, zoiets, ja.
2: Daar een stuk en daar een stuk. En de trompetten uit dat nummer, die kon zo heel maniacaal bezig zijn met de juiste sounds te zoeken. En het moest altijd... Er zit eigenlijk, als je het nummer straks hoort, er zit eigenlijk weinig structuur in.
3: Een samenraapsel zo.
2: Er zit ook geen echt refrein in. Maar wat gebeurt er? Wij brengen dat nummer in 10 om te zien. Zomer, vol een bak, een actje bij, hè, leuk, met ons drie. En dat begint heel opgevend.
3: Beetje Mexicaans.
2: Ja, het begint heel opgevend. En dat werkte wel, dat voel je. Maar wij hadden al de kans gehad om in de weken ervoor het nummer al wat voorbereidend te doen tijdens de optredens.
3: Ja.
2: Zo wat meenemen optredens en je merkt dan al gauw dat dat werkt. En op een bepaald moment beginnen de fans in dat instrumentaal stukje van boven naar onder, van rechts naar links. En ja, gewoon op het ritme beginnen die dat te roepen en die beginnen die beweging te doen. Handen naar boven, handen naar beneden, schuiven naar links, schuiven naar rechts. En dat werkte.
3: Ja.
2: Dus ik neem dat op van die fan.
3: Tuurlijk, ja.
2: Ik begin dat bij alle optredens te doen. Ik begin dat ook uit te leggen voor het nummer.
3: Ja.
2: En dat werkte. Dus eigenlijk, wanneer we bij de eerste opname van de 10 om te zien waren, deed iedereen dat al een beetje mee. De fans vooral. Hè.
3: Ja.
2: En dat is eigenlijk, dat was de hit.
3: Ja.
2: Had niemand dat uitgevonden, ik denk dat nummer nooit zo sterk was geworden.
3: Ja, ja.
2: Ik heb ook die persoon daar later ook eens voor bedankt, die fan. Want ja, heel straf eigenlijk. Want we hebben daar een live versie van.
3: Mm-hmm.
2: Dat wij, denk ik, op nummer 1 stonden. En dat was crimineel, echt crimineel zot.
3: Ja.
2: Met het geschreeuw erbij.
3: Ja,
2: met,
3: ik bedoel, het geluid van de zaal ook erbij.
2: En iedereen die dan meeschreeuwde, van boven naar onder, van rechts naar links.
3: Ja.
2: Staat op een van de 10 om te zien albums. Qua ambiance werden het uiteindelijk nog een van de beste nummers.
3: Ja.
2: En dat werkte altijd in de zaal. Dankzij iets dat niet op de plaats stond.
3: Ja.
2: Dat iemand erbij uitvond. Ja, straf eigenlijk. Ja.
3: Ja.
2: Ik ben dan wel blijven onthouden, zo'n dingen.
3: Ja.
2: Want met Swoop doen wij dat ook.
3: Okay.
2: De Doe de Swoop bij ons bijvoorbeeld. Daar zit ook zoiets in dat terugkomt. Ben die ingrediënten ook altijd wel hier en daar blijven gebruiken.
3: Ja, en altijd goed kijken hoe het publiek reageert. Okay.
2: Ja. Dus nog altijd zeer dankbaar voor die fan die dat toen uitvond en die eigenlijk een eigen leven begon te leiden tot zotte toestanden.

Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen. Of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. Eerst zuidwest, later west van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden. Hoor, we halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar toch wel een graad of 11, 12, 13 misschien, lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist, dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot, waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken, omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden, maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

0: Imca Marina is al flink aan het aperitieven. Je hoorde het in dit liedje. Vino, waar blijft de wijn? De volgende fles graag. Imca Marina in 75. Een leuk liedje van toen. We gaan er vandoor, want het weekend komt eraan. En ik hoop dat u daar met volle teugen van geniet. Weer of geen weer, we slaan er ons door. En volgende week maandag ben ik graag weer terug. Dat hebben we Lisa Delbo. En die komt vertellen over ergens. Dat is volgende week uiteraard. Fijn weekend.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: We hebben het al uitgebreid aangekondigd de afgelopen tijd. En dit weekend is het dan uiteindelijk zover. Het 18e Brugs Bierfestival in het BMCC, het Brugs Meeting en Congrescentrum aan het Beursplein. Voorzitter Mark van der Pitten van het organiserende BAP VZW vertelt de luisteraar waaraan die zich precies mag verwachten.
1: Men mag natuurlijk veel biertjes verwachten, 50 brouwerijen, meer dan 350 bieren. Ieder brouwer brengt het beste uit zijn gamma mee. En wat het zo bijzonder maakt, ons festival, is eigenlijk dat je daar oog in oog staat met de brouwer. Dat is eigenlijk de korte keten. Het is niet zo dat er een verkoper voor je staat, maar je kan rechtstreeks aan de brouwer vragen, kijk, voilà, kan je wat uitleg geven? Dat maakt ons festival wel bijzonder.
2: Speciale sfeer op dat bierfestival en jullie willen ook de nadruk toch leggen op het gemoedelijke, de gezelligheid in tijden waarin ja, bier, alcohol toch een beetje onder vuur ligt.
1: Ja, dat ligt inderdaad onder vuur en wanneer je het verhaal van ons bierfestival kijkt, dan is dat totaal ten onrechte. Want op ons bierfestival, je gaat daar geen beschonken mensen zien, geen dronkenmansverhaal. Dus iedereen heeft daar plezier en ik ben ervan overtuigd dat dat beetje alcohol heel verbindend kan werken. Want ik nodig iedereen uit om te komen kijken bij de uitgang van ons festival. Iedereen die daar buiten komt is vrolijk, blij. Er wordt al een keer gezongen. Waar heb je dat nog?
2: Wat er ook toe bijdraagt is een streepje muziek.
1: Ja, inderdaad. Op zaterdag hebben wij twee groepen. Een voorprogramma Serendipi. En dan Wolfgang is de hoofdact. En op zondag hebben wij Vlaams. Een groep die Vlaamse liedjes brengt. En dan de Dripping Sun en Wax sluit het festival op zondag af.
2: Dit jaar is Brugs Bierfestival de feestelijke afsluiter van de Belgian Beer Culture Days. Bovendien is precies 10 jaar geleden dat de Belgische biercultuur door UNESCO erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed. Wat betekent die erkenning voor jullie als bierliefhebbers?
1: Je moet het zo zien. Dus Vlaanderen heeft de week van 4 september tot 13 september uitgeroepen tot de Flanders Beer Culture Week. Namelijk de herdenking van 10 jaar. En we zijn dan ook heel blij en fier dat ze aan ons gevraagd hebben of het festival kan fungeren als afsluiter van die fantastische week. Dus het is voor ons een grote eer. En het wordt ook op een heel speciale manier gedaan. Namelijk, je hebt het Ridderschap van de Roerstok. Dat is een soort beroepsvereniging waar alle brouwerijen, grote brouwerijen, kleine brouwerijen, mee aangesloten zijn. Dat is een heel plechtig gegeven. En ieder jaar worden er 1 of 2 mensen geridderd. En het is dus op ons festival dat er 2 mensen zullen geridderd worden in de Orde van de Roerstok. Namelijk georganiseerd door de Orde van de Bierbrouwers.
2: Tot slot, waarom moeten de mensen komen naar het bierfestival?
1: Wel, het is een verhaal, niet een verhaal van veel drinken en noem maar op. Het is een verhaal van genieten, een verhaal van proeven, een verhaal van andere mensen leren kennen. Ook een verhaal van andere mensen, van andere culturen, uit andere landen leren kennen. Het best kom je met een aantal mensen. En je bestelt verschillende biertjes en je proeft van een Karls biertje keer. Trouwens, alcohol ontsmet, dus dat kan geen kwaad. En dat is eigenlijk de sfeer van het festival. Oh.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Even wat tijd. Laat
0: met ook van de partij Maiko.
3: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: De Brugse Radio.

In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar 1 rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.

Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen, maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. Eerst zuidwest, later west van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden hoor. We halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar toch wel een graad of 11, 12, 13 misschien, lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist. Dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot. Waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken. Omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt. Met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden. De maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Gent zijn drie campussen van een middelbare school uit voorzorg volledig ontruimd na een bommelding en een dreiging met een schietpartij. In totaal gaat het om zo'n 850 leerlingen. De straat werd afgesloten en de ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De politie zette ook explosieve honden in. Mogelijk is een account van een leerling gehackt en zijn de bedreigingen van daaruit verstuurd. Er is een onderzoek geopend. Bij het ongeval met een Nederlandse bus gisteravond in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. 40 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn er erg aan toe. Wellicht zaten er alleen Nederlanders in de bus. Het voertuig botste tegen een vangrail, kantelde en belandde op zijn zij.

0: Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Op de plaats van het ongeval waren wegenwerken aan de gang. Volgens een getuige was er maar één rijstrook vrij. Israëlische soldaten hebben gisteravond verschillende keren het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Daarbij zouden ze meer dan 1000 ton explosieven gebruikt hebben. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is een ondergronds tunnelnetwerk van de Iraansgezinde militie Hezbollah opgeblazen bij een strategisch gelegen heuvel. De explosie veroorzaakte een beving met een kracht van 4,1. Die was voelbaar tot in Beirut, zo'n 70 kilometer verderop. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 doden gevallen. 67 mensen raakten gewond, onder wie 3 tieners. Bij een andere aanval in de omgeving kwamen nog eens 2 mensen om het leven. Pavlorad ligt op zo'n 75 kilometer van het front. Russische troepen vallen de regio de laatste maanden geregeld aan. De gemiddelde prijs van een huurwoning is voor het eerst boven de 1000 euro uitgekomen. In vergelijking met het najaar van vorig jaar betaal je nu 2,3% meer. Vooral de huurprijs van studio's en flats met 1 slaapkamer stijgt snel. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal alleenstaanden. Leuven is in Vlaanderen de duurste stad om te huren, gevolgd door Antwerpen en Mechelen. In Brugge zijn de prijzen dan weer fors gedaald. Experts vrezen dat de huurprijzen nog zullen doorstijgen. Het blijft bewolkt met hier en daar wat motregen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Na het verdwijnen van nevel en mist komt de zon erdoor. Het kwik kan dan stijgen tot 22 graden. Zondag trekt een regenzone over ons land en halen we zo'n 20 graden. Na het weekend kunnen de maxima weer oplopen tot 24 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Ah, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.
8: Hey.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Îmi place, met îmi place, met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, met îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, met îmi place,
2: verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, met îmi place,
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben samen met Eddy Govert op stap geweest. En we vlogen daarbij bijna door de bocht. Maar toch gelukkig ook weer niet. Dat allemaal op weg naar het grote radioarchief hier bij VBRO. En daar vonden we wel een toepasselijk nummer uit 1985 van een groepje dat toch wel de typische, ja, zeg maar, jonge gastengroep was in de jaren daarvoor. Niet waar, Eddy?
4: Wel, dat vond ik nu net aan dat groepje zo'n charme hebben. Het waren allemaal jonge gastjes. En ik weet nog dat de meisjes daar werkelijk voor vielen als één blok. Hè. Waarschijnlijk omdat ze vermoeden dat al die gastjes ook nog vrij waren natuurlijk. En het was ook de charme van de groep. Hè. Dus wat ze zongen, comment ça va, en dan je suis tu. Hè. Een beetje op de Franse tour ook. Het gaf een heel speciaal cassetje zo. Een beetje zomers, een beetje speels, een beetje jeugdig. De opname die je me daar pas liet horen is van enkele jaren later. Maar dan hoor je, die stemmen zijn geëvolueerd. Het zijn al jonge mannen die zingen. En die sfeer is er wel een beetje uit. Hè? Ook, ik kan me voorstellen, als je daar dan een clip van maakt of als je op televisie komt, dan zie je niet meer dat jonge groepje zo, hè, met die extra charme zo. Het zijn al, ja, gedegen zangers die al succes gehad hebben zo. Ja, het is een ander gevoel, hè.
3: Zeg, Eddy Govert, als ik jou bekijk, dan zie jij er ook geen 16 meer uit.
4: Een beetje meer, hoor. 25 plus, dat zal wel ongeveer in de buurt zijn.
3: Je zei het al, in het begin van de jaren 80 hadden ze een paar grote hits, zoals Comment ça va, wat een mega-hit was uiteraard, en ook Je suis tu es. En dit is uit 1985. Ik wil met jou wel eens een keertje door de bocht. Hoeft niet, Eddy, we hebben het al gehad, en naar hier rijden.
4: En daar komen de shorts.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag komen er geleidelijk opklaringen binnen. Die gaan eigenlijk al vrij snel, die opklaringen. Die worden in de loop van de middag breder en breder vanaf de kust. Al kan het landinwaarts misschien wel lang duren, bij temperaturen die... ergens vooraan de 20 graden zitten landinwaarts, rond de 18, 19 graden aan de kust. De wind is eerst zuidwest, later west, maar speelt een ondergeschikte rol. Het is maar een zwakke wind meer. Zeker naar de avond toe valt hij zelfs helemaal weg. En vanavond en vannacht is het dan rustig, helder, later vorming van nevel en mist. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Thais mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije twee maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn twee mensen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn twee doden gevallen en acht mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Nieuws uit je regio.
2: De politie is een onderzoek gestart naar een zware mishandeling op de trein tussen Brugge en Oostende. Een 44-jarige vrouw werd er woensdag aangevallen door een tienermeisje. Volgens het slachtoffer ontstond het incident nadat ze het meisje aansprak omdat ze zonder schoenen lang uit op de zetel lag. Het meisje zou de vrouw eerst hebben uitgescholden en daarna herhaaldelijk in het gezicht hebben geslagen. De vrouw liep een gebroken neus en oogkas op en werd in Oostende naar het ziekenhuis gebracht. De politie probeert de verdachte te identificeren en maakt een dossier over aan het parket. In de Yperse deelgemeente Vlamertinge is in de nacht van woensdag op donderdag een dief op heterdaad betrapt. Buren hoorden rond 5 uur 's morgens gerinkel van glas en zagen hoe de dief via een glasraam naar binnen klauterde. De politie werd verwittigd en kon de dief op heterdaad betrappen. De man kon niets buitmaken, maar hij vernielde wel 2 waardevolle glasramen om binnen te geraken. De schade wordt geraamd op een 5 à 10.000 euro. Wat de dief wou stelen is niet duidelijk. Men vermoedt dat hij uit was op koper. Bellewaerde in Yper wil een nieuwe grote achtbaan bouwen. De attractie zou 680 meter lang en 24 meter hoog worden. De provincie West-Vlaanderen heeft de vergunningsaanvraag intussen goedgekeurd, wel onder voorwaarden. Tegen die beslissing kan nog beroep worden aangetekend. Buurtbewoners uiten eerder al hun bezorgdheid over de verdere uitbreiding en mogelijke drukte in het park. Bellewaerde wacht daarom het verdere verloop van de vergunningsprocedure af. Vanaf vanavond 10 uur wordt in Moorselen de lus van de E403 naar de A19 afgesloten voor verkeer dat van Doornik richting Yper rijdt. Er komt een nieuwe asfaltlaag. Wie richting Yper wil, moet doorrijden tot aan de afrit Roeselare-Rumbeke en daar keren. De werken zouden maandagochtend klaar zijn. Jeroen Verdonk uit Poperingen ontdekte deze week dat kater Hormuz al 6 dagen onder de motorkap van zijn elektrische wagen zat. Het dier bleek uit Kemmel te komen en had bijna een week en vele kilometers door de Westhoek meegereisd en dat zonder eten of drinken. Plots hoorde Jeroen miauw. De kat kon uiteindelijk worden bevrijd en is ondertussen terug bij zijn baasje. Op woensdag 30 september wordt het Brugse stadhuis roze verlicht. Brugge neemt daarmee deel aan Pink Illumination naar aanleiding van de internationale borstkankermaand. De stad wil daarmee solidariteit tonen met mensen die met borstkanker geconfronteerd worden. En de werken aan de Caraculebrug in Brugge beginnen maandag. Vanaf maandag dus 14 september starten de voorbereidende nutswerken in de omgeving van de Caraculebrug. De werkzaamheden lopen in verschillende fases en duren tot aan de kerstvakantie. Vanaf maandag wordt er onder andere gewerkt in de Diksmuidenstraat.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael. Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangenmenu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, DJ Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
4: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: De Brugse Radio.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ze zeggen dit, ze zeggen dat, ze klappen haren achter het gat, laat ze maar zeggen. Ze flusteren ziel, ze flusteren lap, van iedereen weten ze het wat, laat ze maar zeggen. Wat hij ook doet, wat hij ook loort,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en

0: Zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilige Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Een hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugse Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Innis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival. Een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal. Het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
3: Na, na, na, na.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
6: De Lange Muur.
5: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
6: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
5: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
6: De Lange Muur.
5: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
6: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
7: En laat de zon mee schijnen.
5: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind valt in de avond al grotendeels helemaal weg. En vannacht is er dan weinig of helemaal geen wind meer. En daarbij zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12, 13. Misschien een graadje minder, omdat de lucht van oorsprong wat koeler is. En omdat het toch ook breed opklaart. En dat zet dan weer de deur open voor vorming van wat nevel of een mistbank in de loop van de nacht. Dat zou best een wat dikkere mistbank kunnen worden naar de ochtend toe. En dan moet dat morgen opgeruimd worden. Maar dat gaat eigenlijk zonder vrij veel moeite gebeuren. We krijgen dan een mooie zaterdag met fors oplopende temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
1: De Brugse Radio.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VWRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VWRO 2.
1: De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.

Het weekend, dat kunnen we in twee deeltjes trekken. Zaterdag, die ziet er eigenlijk best wel goed uit. Het is droog, met brede opklaringen. En daarbij kunnen de temperaturen oplopen naar toch wel 22, 23 graden. Dus dat is best een aangename waarde. Met wel in de loop van de dag duidelijk wat meer wind die komt opzetten uit een meest zuidwestelijke richting. In de avond en nacht neemt de bewolking toe om nadering van de storing. Misschien dat er al wat verspreide lichte regen valt. Maar zeker zondag, dan hebben we met een regenachtig dagje te maken. Ook weer niet veel hoor. Het zijn kleine hoeveelheden, maar ze trekt wel een storing door. Niet te min met temperaturen weer vooraan de 20 graden. En ook maandag hebben we dat te pakken, die temperaturen zelfs nog wat meer. En ook dan trekt er een zwakke storing door met mogelijk eens wat lichte verspreide neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons

0: land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilig Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Een hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugse Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Inis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten, aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival. Een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal. Het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
3: Chris Clark en Glenn Robbins.
5: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi. In Nieuwpoort.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
1: Met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind valt in de avond al grotendeels helemaal weg. En vannacht is er dan weinig of helemaal geen wind meer. En daarbij zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12, 13. Misschien een graadje minder, omdat de lucht van oorsprong wat koeler is. En omdat het toch ook breed opklaart. En dat zet dan weer de deur open voor vorming van wat nevel of een mistbank in de loop van de nacht. Dat zou best een wat dikkere mistbank kunnen worden naar de ochtend toe. En dan moet dat morgen opgeruimd worden. Maar dat gaat eigenlijk zonder vrij veel moeite gebeuren. We krijgen dan een mooie zaterdag met fors oplopende temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De overheid krijgt 6 maanden de tijd om de overbevolking in de gevangenis van Gent fors terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De gevangenis mag maximaal 110% van haar capaciteit benutten. Er zitten momenteel zo'n 400 gedetineerden, terwijl er maar voor 240 plaats is. Als de overheid het vooropgestelde aantal niet haalt, mag ze dwangsommen verwachten van €500 per dag per extra gevangene. Bevoegd minister Verlinden laat weten dat ze de uitspraak bestudeert. In Vlaanderen blijft 30.000 hectare grond die ooit voor bebouwing voorzien was, toch open ruimte. Dat staat in het nieuwe ruimteplan van de Vlaamse regering. De helft van die gronden krijgt een landbouwbestemming, de andere helft wordt natuur en bos. Daarnaast wil de regering het makkelijker maken om bestaande woningen aan te passen of uit te breiden. Het aantal flexieuren blijft sterk toenemen. In de voorbije 2 maanden waren het er bijna 395.000, bijna een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Sinds begin juni zijn flexijobs niet langer beperkt tot bepaalde sectoren. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische regio Tula zijn 2 mensen om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Ook in het zuiden van Rusland waren er aanvallen. In Saratov werd een olieraffinaderij geraakt en brak brand uit in een opslagplaats van webwinkel Ozon. En bij een Russische droneaanval op een tankstation in Kiev zijn 2 doden gevallen en 8 mensen gewond geraakt. En het is onzeker of Justine Gekere kan deelnemen aan het WK wielrennen in het Canadese Montreal. Ze heeft de Fond Tour in Frankrijk moeten verlaten na een valpartij. Volgens haar ploeg AG Insurance Soudal keert ze terug naar ons land voor medisch onderzoek. Het WK begint over ruim een week. Buien en zonnige perioden wisselen elkaar af bij maxima rond 21 graden. Morgen starten we grijs en na het verdwijnen van de mist wordt het wisselend bewolkt en stijgt de temperatuur tot zo'n 23 graden. De daaropvolgende dagen nog enkele graden warmer, maar het blijft wisselvallig met geregeld een bui.

Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen. Of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. West van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden hoor. We halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar toch wel een graad of 11, 12, 13, misschien lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist, dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot, waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken, omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden, maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2

0: Etappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pauterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilige Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. Eén hond is al overleden, een tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugs Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Inis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten, aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste Uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival. Een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal, het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartjebrugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Altijd schone muziek.

0: We hebben het al uitgebreid aangekondigd de afgelopen tijd. En dit weekend is het dan uiteindelijk zover. Het 18e Brugs Bierfestival in het BMCC, het Brugs Meeting en Congrescentrum aan het Beursplein. Voorzitter Mark van de Pitte van het organiserende BAP VZW vertelt de luisteraar waaraan die zich precies mag verwachten.
1: Men mag natuurlijk veel biertjes verwachten, 50 brouwerijen, meer dan 350 bieren. Ieder brouwer brengt het beste uit zijn gamma mee. En wat het zo bijzonder maakt, ons festival, is eigenlijk dat je daar oog in oog staat met de brouwer. Dat is eigenlijk de korte keten. Het is niet zo dat er een verkoper voor je staat, maar je kan rechtstreeks aan de brouwer vragen, kijk, voilà, kan je wat uitleg geven? Dat maakt ons festival wel bijzonder.
2: Speciale sfeer op dat bierfestival en jullie willen ook de nadruk toch leggen op het gemoedelijke, de gezelligheid in tijden waarin ja, bier, alcohol toch een beetje onder vuur ligt.
1: Ja, dat ligt inderdaad onder vuur en wanneer je het verhaal van ons bierfestival kijkt, dan is dat totaal ten onrechte. Want op ons bierfestival, je gaat daar geen beschonken mensen zien, geen dronkenmansverhaal. Dus iedereen heeft daar plezier. En ik ben ervan overtuigd dat dat beetje alcohol heel verbindend kan werken. Want ik nodig iedereen uit om te komen kijken bij de uitgang van ons festival. Iedereen die daar buiten komt is vrolijk, blij. Er wordt al een keer gezongen. Waar heb je dat nog?
2: Wat er ook toe bijdraagt is een streepje muziek.
1: Ja, inderdaad. Op zaterdag hebben wij twee groepen. Een voorprogramma Serendipi. En dan Wolfgang is de hoofdact. En op zondag hebben wij Vlaams. Een groep die Vlaamse liedjes brengt. En dan de Dripping Sun en Wax sluit het festival op zondag af.
2: Dit jaar is Brugs Bierfestival de feestelijke afsluiter van de Belgian Beer Culture Days. Bovendien is precies 10 jaar geleden dat de Belgische biercultuur door UNESCO erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed. Wat betekent die erkenning voor jullie als bierliefhebbers?
1: Je moet het zo zien. Dus Vlaanderen heeft de week van 4 september tot 13 september uitgeroepen tot de Flanders Beer Culture Week. Namelijk de herdenking van 10 jaar. En we zijn dan ook heel blij en fier dat ze aan ons gevraagd hebben of het festival kan fungeren als afsluiter van die fantastische week. Dus het is voor ons een grote eer en het wordt ook op een heel speciale manier gedaan. Namelijk, je hebt het Ridderschap van de Roerstok. Dat is een soort beroepsvereniging waar alle brouwerijen, grote brouwerijen, kleine brouwerijen, mee aangesloten zijn. Dat is een heel plechtig gegeven. En ieder jaar worden er 1 of 2 mensen geridderd. En het is dus op ons festival dat er 2 mensen zullen geridderd worden in de Orde van de Roerstok. Namelijk georganiseerd door de Orde van de Bierbrouwers.
2: Tot slot, waarom moeten de mensen komen naar het bierfestival?
1: Wel, het is een verhaal, niet een verhaal van veel drinken en noem maar op. Het is een verhaal van genieten, een verhaal van proeven, een verhaal van andere mensen leren kennen. Ook een verhaal van andere mensen, van andere culturen, uit andere landen leren kennen. Het best kom je met een aantal mensen. En je bestelt verschillende biertjes en je proeft van een Karls biertje keer. Trouwens, alcohol ontsmet, dus dat kan geen kwaad. En dat is eigenlijk de sfeer van het festival.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
3: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
3: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.
4: I had the last Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
0: Reserveer je plaatsen op 0497-90-7179.
4: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
8: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
0: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vanavond en vannacht is het erg rustig. De wind valt in de avond al grotendeels helemaal weg. En vannacht is er dan weinig of helemaal geen wind meer. En daarbij zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12, 13. Misschien een graadje minder, omdat de lucht van oorsprong wat koeler is. En omdat het toch ook breed opklaart. En dat zet dan weer de deur open voor vorming van wat nevel of een mistbank in de loop van de nacht. Dat zou best een wat dikkere mistbank kunnen worden naar de ochtend toe. En dan moet dat morgen opgeruimd worden. Maar dat gaat eigenlijk zonder vrij veel moeite gebeuren. We krijgen dan een mooie zaterdag met fors oplopende temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaar uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

Eigenlijk zitten we al een hele tijd zo tussen twee systemen in. Ten noorden van ons zie je telkens lage drukgebieden met storingen passeren. Ten zuiden liggen er telkens uitlopers van het Azorenhoog klaar. En daartussen zitten wij dan met ja, af en toe een zwakke storing of een staart van een storing die doortrekt. Het is allemaal niet echt veel en niet overtuigend. Maar van tijd tot tijd kan er al eens wat lichte regen gaan vallen. Of zijn er een paar verspreide buitjes die doortrekken. Een paar liter water per vierkante meter misschien die we bij elkaar kunnen sprokkelen. Maar niet meer dan dat. De wind is zwak, matig tijdelijk, maar weer snel zwak. West van richting. En de temperaturen die halen desalniettemin toch waarde van vooraan de 20 graden hoor. We halen gemakkelijk een 20-tal tot 22-tal graden. Dat kost eigenlijk geen enkele moeite. Vanavond, vannacht dan brede opklaringen met temperaturen die geleidelijk zakken naar toch wel een graad of 11, 12, 13 misschien, lokaal wat lager. En vorming van eventueel nevel en mist, dat is wel een aandachtspunt. Die moet dan zaterdag verdwijnen, maar dat gaat vlot, waarna we een redelijke dag krijgen met brede opklaringen. Temperaturen vooraan de 20 graden, dus dat zit allemaal goed. Met in de loop van de dag wel een toename van wind en wolken, omdat er dan zondag weer zo'n zwakke storing doortrekt met perioden van regen of motregen daarbij. Geen grote hoeveelheden, alweer geen grote hoeveelheden. En ook maandag kan er een staartje van een storing doorglippen. Op die beide dagen maximaal vooraan de 20 graden, maandag zelfs mogelijk een stuk meer. En ook volgende week lijkt grotendeels op diezelfde manier verder te gaan.

0: Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Brugsburgemeester Dirk de Vouw heeft het populaire studentencafé Het Pouterschat in de Vlamingstraat tijdelijk gesloten met een dringend burgemeestersbevel. Het café ligt onder de voormalige Heilig Hartkerk en Pastorie, een gebouw dat al jaren in slechte staat verkeert. Volgens een objectief studiebureau is het risico op vallende brokstukken te groot om de veiligheid van de jonge bezoekers nog te garanderen. De Vouw benadrukt dat de maatregel niets te maken heeft met de uitbating, maar volledig met de nalatigheid van de eigenaar. Een Antwerpse investeringsmaatschappij die al jaren noodzakelijke werken uitstelt. In 2025 en opnieuw in februari moest de brandweer de straat al tijdelijk afsluiten voor dringende ingrepen. Begin deze week volgde een nieuw overleg met de eigenaar. Die belooft in oktober met de renovatiewerken te starten. Tot die werken effectief beginnen, blijft het café dicht en komt er een veiligheidszone op kosten van de eigenaar. De politie van Brugge vraagt hondenbaasjes in Zeebrugge om extra alert te zijn na meldingen van balletjes met vergif en glasscherven in de omgeving van de Stella Mariskerk. 1 hond is al overleden, 1 tweede is er ernstig aan toe. Politiewoordvoerster Lien de Poorter zegt dat bij de overleden hond vermoedelijk sprake is van vergiftiging. Er was schuim rond de mond. Al moet een autopsie dat nog bevestigen. De politie roept op om tijdens wandelingen goed op te letten. Zeker in de ruime omgeving rond de kerk. Wie verdachte zaken ziet, wordt gevraagd dat meteen te melden. In de Brugse binnenstad duiken deze week nieuwe kunstvlaggen op. Een samenwerking tussen het Brugs Handelscentrum, CC Brugge en de stad Brugge. De vlaggen tonen ontwerpen van multimediakunstenaar Arjan van Meenen. Die werkt met video, geluid, tekst en tekeningen en in zijn werk de grens tussen fictie en werkelijkheid laat vervagen. Ze hangen in de belangrijkste winkelstraten en blijven zichtbaar tot de kerstverlichting in november wordt aangebracht. De kunstzinnige bevlagging moet de winkelstraten extra sfeer geven en van een wandeling door de binnenstad een leukere ervaring maken. Het project

0: past in een 20-jarige traditie. In 2002 ontwierp Roger Raveel al 9 vaandels voor de Gouden Boomstoet. En in 2011 volgde Benoît van Innis met 20 speelse ontwerpen die de binnenstad omtoverden tot een openluchtgalerij. Brugge lanceert een nieuw magazine, Uit in Brugge, de opvolger van het stopgezette cultuurblad Exit. Het magazine bundelt voortaan alle tips rond cultuur, sport, jeugd, erfgoed, evenementen en ontspanning op één plek, zodat inwoners en bezoekers snel hun weg vinden in het brede aanbod van de stad. Uit in Brugge kiest voor een eigentijdse uitstraling die aansluit bij het Vlaamse Uitnetwerk. Sinds 1 september zijn de sociale mediakanalen actief en op uitinbrugge.be staat een overzicht van activiteiten aangevuld met interviews, reportages en inspiratieartikels. Op zondag 13 september verschijnt de eerste Uitkrant met verhalen, interviews en een selectie opvallende activiteiten. Ze ligt op verschillende locaties in de stad. En tot slot nog een fijne uittip voor dit weekend. De deuren van het BMCC zwaaien open voor de 18e editie van het Brugs Bierfestival, een van de grootste bierhappenings van het land. 2 dagen lang wordt het beursgebouw het kloppende hart van de Belgische biercultuur. Met meer dan 50 brouwerijen, 350 bieren, muziek, foodtrucks en een leger vrijwilligers dat het festival draaiende houdt. De timing is ideaal. Het valt samen met de Nationale Cafédag, waardoor binnen- en buitenlandse liefhebbers na afloop meteen de Brugse cafés kunnen intrekken. Klassieke trippels, nieuwe creaties van microbrouwers, alcoholarme varianten en zelfs volledig alcoholvrije bieren krijgen een prominente plek. Sommige brouwers brengen exclusieve edities mee die enkel dit weekend te vinden zijn. Er is ook muziek. Zaterdag kan je er vanaf 14 uur tot middernacht terecht. Op zondag is het festival open van 12 tot 20 uur.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt.
3: En even wat bij. Laat de
2: koel. Met ook van de partij Michael.
3: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
2: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
2: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zon.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
6: De Brugse Radio.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtendnevel met dan kans op wat motregen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Voor het eerst zijn in Vlaanderen lokaal opgelopen besmettingen met het Westnijlvirus vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om 5 gevallen. 1 besmette persoon is in het ziekenhuis opgenomen. De infecties zijn vastgesteld in regio's in Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar eerder al besmettingen bij paarden en vogels waren genoteerd. De specifieke locaties zijn niet meegedeeld. Het departement Zorg voegt eraan toe dat de kans op besmetting en ziekte klein blijft. In Nederland is onlangs een persoon overleden aan het virus. Er is een 15-jarige gearresteerd voor de bommeldingen op een middelbare school in Gent vanmorgen. De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk gaat het wel om een leerling van de betrokken school. 3 campussen van de school met niet minder dan 850 leerlingen waren uit voorzorg volledig ontruimd, net als enkele huizen van omwonenden. Bovenop de bommelding was ook gedreigd met een schietpartij op school. Vermoedelijk is een Smart School account gehackt en zijn de dreigementen vandaag uit naar de leerkrachten verstuurd. In Noorwegen is prinses Astrid overleden, de zus van koning Harald, die woensdag is begraven. Prinses Astrid zat toen in een rolstoel naast de kist van haar broer, meteen haar laatste verschijning in het openbaar. Onze prinses Astrid, die huwde met Leopold III en verongelukte in 1935, was haar tante. De Noorse prinses Astrid leed net als haar broer aan een hartaandoening. Ze was 94, volgens het Noorse paleis is ze thuis vredig ingeslapen. In de Ronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit gewonnen. De eerste van 2 bergetappes die allicht beslissend zullen zijn. Dunbar haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago, leider in het bergklassement. Bovenaan de stand verandert er weinig. Rode trui Enric Mas had weinig moeite met de aanval van zijn naaste belager Primoz Roglic en blijft stevig aan kop. De Vuelta eindigt zondag. Er schuiven opklaringen binnen vanaf het westen vanavond, maar een lokaal buitje blijft mogelijk. Vannacht koele minima van 7 tot 13 graden. Overwegend droog, maar later ochtend

0: nevel met dan kans op wat motregen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62 of info@vbro.be. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
1: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Martinez-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Martinez-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Hmm. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.
7: Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen.

0: het over tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.
3: Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-82-52-62. 0471-82-52-62 of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Leverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Leverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste